0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
1: of aanlyn op helderbergfm.co.za
0: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM
0: 93.6.

0: Jessie Klek gewees daar met Around Here, die, ook die uur begin met The Weeknd's Cry For Me. Tijd geword om, gepraat van tijd, is nou precies 10 minuut oor 5, en kom ons kyk na vandagse weer, wat jy kan nou uitsien. Hier in die strand Helderberg, Somerset West Gardens Bay Area, vandag 11, groep na 19, sonnig, en die wind is so 5 km per uur, nie so erg vandag nie. En dan morgen is die temperatuur maandag, Die 24ste is minimum van 11 en een maximum van 19. Hier in die strand, Somerset West Gardens Bay Area, ook sonnig. Dan as ons aanbeweeg na Grabouw vandag, minimum van 9, op na 17, sonnig vandag, ook daar in Grabouw. En dan morgen is het 9, op na 19, daar in Grabouw ook sonnig, so lekker weer daar in Grabouw ook vandag en morgen. En dan gaan ons aan na Stellenbosch toe. Vandaagse temperatuur daar begin by 9, as een minimum 1 gaan op 20 grade later, sonnig in Stellenbosch, en ook morgen een minimum van 9, gaan op 22 later, ook sonnig in Stellenbosch. En dan laastens Kaapstad, kyk ons na een minimum van 13 vanoggend, en gaan op 17 later, sonnig daar, die wind daar so 18 km per uur, bykie sterker daai kant, en dan ook morgen, maandag, begin ook by 13, gaan ook op na 17 grade, ook sonnig in Kaapstad. Dit dan wat die weer betref, net die na die volgende twee spel, om precies te wees, gaan ons ook kyk na jou verkeer.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Gabriel gewees daar met Every Little Teardrop hier op Helderberg FM 93.6 en ek gaan nog so paar minute saam met jou kuier en dan is dit tyd vir Morney Mundi met die Sunday Morning Breakfast, HFM Sunday Morning Breakfast Run en Morney gaan lekker saam met jou kuier vanoggend tussen 6 en 9 op hierdie Sondag die 23ste Augustus. Tyd geword om te kyk wat vandag in die geskiedenis gebeur het. In 1305, Scottish Knight and Resistance leader William Wallace was executed for high treason in London. In 1944, Romania shifted its allegiance from the Axis powers to the Allies during World War II. In 1966, Lunar Orbiter 1 took the historic first photograph of Earth from lunar orbit. And in 1973, a botched bank robbery in Stockholm, Sweden, began a hostage crisis that gave rise to the term Stockholm Syndrome. En dan bekennis van vandag verjaar op hierdie 23ste Augustus is die volgende, onder andere Kobe Bryant, Amerikaanse basketbalspeler vir die Los Angeles Lakers. Dan ook River Phoenix, Amerikaanse akteur. Dan ook Gene Kelly, wat vandag so verjaar het. Ook Shelley Long, wat vandag verjaar. En Jay Moore, Amerikaanse akteur en komediant, wat ook vandag verjaar. En as jy vandag verjaar, saam met hulle, baie geluk ook aan jou. Mag jy dag wonderlik wees en geseend wees, saam met jou geliefdes en familie en almal vir wie jy lief is.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier.

0: Martin Grant gewees met jou hier op Helderberg FM. Is 11 minute voor 6. Ek gaan vir jou oorgee aan Mornay Moody met die HFM Sunday Morning Breakfast Run. Hy gaan lekker saam met jou keier, mooi musiek en program aan het voorleid is in 6 en 9 saam met hom. Ga jy speel met Tashman Archer, Sleeping Satellite, Keur Darren, Lang Arm en Liefde en Rick Tyler, Hold On. Tot ons vorige keer weer gesels, mooi bly en geniet jou Sondag.
1: Helderberg FM 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.